0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik om buizen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Heb ik ook zo'n moeilijkheid gekomen?
0: Hoe was het om mij dan?
1: Nou.
0: Ja.